De RCN in het SO2 biedt een tegemoetkoming voor schoolspullen en uniformen. U komt in aanmerking bij een gezamenlijk netto maandinkomen tot $2,594 afhankelijk van uw aantal kinderen. Het aanvragen van de tegemoetkoming kan bij de speciale spreekuren op het SO2-kantoor in Playa. Voor de exacte data en beelden, bezoek onze Facebookpagina Rijksdienst Caribisch Nederland.